0: vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
1: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
1: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

Radio Noordzee houdt je voortaan nog meer op de hoogte. Noordzee Info is een apart infokanaal met enkel nieuws en info. De klok rond. Je kunt Noordzee Info altijd beluisteren via onze site. Surf naar radionoordzee105.be en klik door naar de rode knop van Noordzee Info.

0: Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: De kust. Iedereen luistert.

bezoekers de tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantic Wall in Raverside. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Het is een tentoonstelling over mensen die weigeren mee te gaan in geweld. In de bunkers van Atlantic Wall Raverside brengen ze hun verhaal. Een eeuw van moed en tegenspraak. De centrale vraag, wat is de impact van protest en activisme toen en nu? Historisch materiaal vormt de perfecte begeleider. Inbegrepen in je ticket tot Atlantic Wall Raverside.

chance dank ik zangerzin. Muziek spelen, naar liedjes schrijven. Het is echt perfecte excuus om heel het weekend weg te blijven en door bakvissen te doen. Aanbieden te worden, it's all part of the job.

mensen, dank ik zanger zijn. Muziek spelen en liedjes schrijven. Het is het perfecte excuus om te vertrekken.

Moet je nu echt zanger zijn? Muziek spelen en liedjes schrijven. Je had toch iets beters kunnen doen met al je dit. Kan ik meer geld verdienen om elke jaar te gaan skiën en af te betalen, maar nu zijn Spanje en mijn mobiel home.

0: 3 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
1: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

2027 voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende, ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen, dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
3: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
2: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
3: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
2: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
3: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

Bezoek eens de tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantic Wall in Raverseide. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Het is een tentoonstelling over mensen die weigeren mee te gaan in geweld. In de bunkers van Atlantic Wall Raverseide brengen ze hun verhaal. Een eeuw van moed en tegenspraak. De centrale vraag: wat is de impact van protest en activisme toen en nu? Historisch materiaal vormt de perfecte begeleider. Inbegrepen in je ticket tot Atlantic Wall Raverseide.

steken, nog rechtstekend breken. Het is dansen voor sukkels, verliefd en verdwaald. Nog linkstekend zuchten, nog rechts voor te vluchten. Het is dansen voor sukkels, verliefd en verdwaald.

0: RTC Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Franse regering houdt rond deze tijd crisisoverleg over de bosbranden, vooral dan die in het zuidwesten. Het vuur blijft zich uitbreiden richting de stad Bordeaux. Er zijn al 110.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, vakantiegangers en inwoners. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er nog meerdere gemeenten in de buurt van Bordeaux geëvacueerd zullen worden. De brand heeft al 14.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied groter dan Parijs. En de bosbranden en de vele hittegolven in Zuid-Europa veranderen stilaan ook onze vakantiegewoontes. We blijven de zon wel opzoeken, maar naar het zuiden trekken we steeds vaker buiten het hoogseizoen, blijkt uit cijfers van reisorganisatie Sunweb. En Vlamingen die naar het zuiden verhuisden, brengen de zomer meer en meer hierdoor. Het overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering vanmiddag heeft niets opgeleverd. De brandweer staakt al 4 dagen op rij tegen het personeelstekort en het tekort aan budget. De brandweerlieden waarschuwen intussen voor de gevolgen van de staking. Amper 22% is aan het werk en daardoor kan de brandweer niet garanderen dat hij er op tijd raakt bij een dringende interventie. Morgen namiddag zitten de regering en de vakbonden opnieuw samen. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt, dat meldt het parket. Er werden 3 verdachten opgepakt. Een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Ze zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. In het lab werden volgens het parket synthetische designerdrugs gemaakt. Ex-Rode Duivel Toby Alderweireld ziet in Mark van Bommel de ideale nieuwe bondscoach. Dat heeft hij gezegd aan HLN. De Nederlander tekende een contract bij de Voetbalbond tot en met het EK van 2028. Hij is wat de Rode Duivels nu nodig hebben, zegt Alderweireld.
3: Ik denk dat hij een hele goede tactische trainer is. Daarnaast ook een heel goede people manager. Dat ook heel belangrijk is bij een nationale ploeg, denk ik, om iedereen een goed gevoel te geven. Iedereen graag naar de nationale ploeg te laten komen. Maar daarnaast wisten wij ook elke wedstrijd heel duidelijk wat we moesten doen in balbezit en in balverlies. En dat is wel, denk ik, belangrijk.
2: Van Bommel is 49. Eerder pakte hij als trainer bij Antwerpen de titel en de beker in 2023. En op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de halve finales. Hij won in 3 sets van een Argentijn. Het werd 6-4, 5-7 en 6-4. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.

Koninklijke Oostendse Heem en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

Elke zomerdag gaan de propere strandhelden in Oostende op pad met vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Hiermee willen ze tonen dat vrijwilligers aanwezig zijn en mensen zo wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze pogen ook zoveel mogelijk te sorteren en recyclage te bevorderen en zoveel mogelijk bruikbare spullen te recupereren voor hergebruik en upcycling. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand ter hoogte van de Rode Blokken, elke zomeravond van 7:30 tot 8:30.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

mij proberen keren, want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker en ver te houden van. Moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te zijn.

0: Beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.
1: 1, 2, 3.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
3: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hebben om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
3: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
3: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
4: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Op 105 FM, jouw Oostense radio.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: is nu 6 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jean Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Hoor je.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In het westen van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 60.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden in de regio. Dat hebben de lokale autoriteiten beslist. In totaal werden al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd. 19.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het oosten, richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
2: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De politie zal ook extra steun krijgen om de evacuaties te begeleiden. Intussen waarschuwt de Franse verkeersdienst om de regio te vermijden. In Kinrooi in Limburg is gisteravond een motorrijder overleden na een botsing met een auto. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De bestuurder van de auto blies negatief. Het parket onderzoekt de zaak. En de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

Nu komt de ontknoping en ga je begrijpen waarom het regent in mijn kop. Ja, het is zomer in Oostende, kriegen toen een vers geharnos aan de trap. Je kunt hier nu niet bij mij zien, want je zit voor jaren vast in de bak.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dideca, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dideca garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dideca. Dideca accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoogwater.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Voortruck Festival Smaak. Dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoogwater.

0: is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: jezelf? Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij?
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook je broer, Katastrofe.

0: Roof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Radio Noordzee. 24 uur per dag zomerradio.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
3: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
2: Waar bijvoorbeeld?
3: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
2: En dat willen jullie oplossen?
3: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
2: Wat is de verdere timing daarvoor?
3: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Dat is al vrij snel.
3: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoogwater.

0: Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Elke dag worden er gemiddeld 40 misdrijven tegen minderjarigen gepleegd. In 2024 ging het om meer dan 14.700 feiten. Dat is een stijging van 13% tegenover 2022. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie die N-VA-kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
3: Dan gaat dat over slag en verwondingen, een feit waarbij de fysieke integriteit van kinderen wordt geraakt. Dat gaat over zedenmisdrijven. Ik mag hopen dat het feit dat je hogere cijfers hebt, dat dat misschien kan liggen aan een hogere aangiftebereidheid. Maar ik vrees gewoon dat onze samenleving ook weer een beetje harder geworden is en dat er gewoon in de grond wat meer feiten gebeuren.
2: Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel dossiers er leiden tot een vervolging. In Indonesië is een Belg vermist die aan boord zat van een toeristenboot. Daarop zaten ook 10 andere Europese toeristen, onder hen ook 5 Nederlanders. Het schip raakte gisterochtend vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. De zoekactie is intussen volop bezig. Meer informatie is er voorlopig niet. En presentator Tom Waas is het best betaalde VRT-gezicht met €750.000 bruto per jaar. Dat heeft HLN uitgezocht. Na Tom Waas volgen kok Jeroen Meus, komiek Philip Geubels en presentator Ben Krabbe met meer dan €500.000 bruto per jaar. Fien Germijns en Danira Boekri-Sterke-Siris zijn de best betaalde vrouwen bij de VRT. Zij verdienen rond de €300.000. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
2: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
3: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee. I love it.

0: Zomers. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.
1: Katja, wat zijn die kleine torentjes van zand die je soms aan de laagwaterlijn ziet?
2: Je ziet er inderdaad een aantal kleine buisjes of torentjes die zo rechtop uit dat nat zand uitsteken. En dat is het werk van de schelpkokerworm. Die schelpkokerworm, dat is een soort borstelworm. Dat is een klasse van ringwormen die vrijwel uitsluitend in de zee leven. Er bestaan meer dan 11.000 soorten in deze klasse. Dat is heel wat. Onder andere de zeepier en het goudkammetje, die behoren ook hiertoe. Die schelpkokerworm wordt ongeveer 30 centimeter lang en heeft maximum 300 segmentjes, waarvan dat er slechts een klein aantal borstels hebben. De rest van het lichaam is dun en kwetsbaar. En bij de kop zitten een aantal vertakte kieuwen. Als je dat diertje onderzoekt met je loep, dan ga je zien, die zit in een kokertje. En dat kokertje is gebouwd van grof zand en

0: tot wel 30, nee, wat zeg ik, 80 centimeter diepte. Dus, begin maar te graven.
1: Strandlopers. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.

0: Radio Noordzee kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Een zomerse cocktail vol hits.
3: Jouw zomerradio.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Veerle van de Kastelen.
2: Ik hou van u van Noordkaap. Dat was ons openingsnummer op ons trouwfeest, dus dat was al super, want dat was het begin van de zomer. Maar we hebben daar ook ontzettend veel dan meegezongen op festivals, op zomerkampen met de Giro. Dus dat was eigenlijk wel, zomer is Ik hou van u van Noordkaap.

0: 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Een hele goede morgen.

0: op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.
1: Katja, tegenwoordig zie je op veel stranden, zeker hier in Bredene, informatie over plasticvervuiling. De jongste jaren is dat een belangrijk thema geworden.
2: Als je een stapje in de wereld zet, dan zie je dat er behalve al die mooie dingen ook overal plastic ligt. Jammer genoeg. Ongeveer 80% van die wereldwijde plasticvervuiling op zee komt van het land. En vooral in landen met weinig afvalwaterzuivering drijven soms grote stukken plastic via de rivieren de zee in. Maar ook onze westerse landen gaan niet vrij uit. 94% van al dat marine afval, ik heb het opgezocht, zinkt naar de bodem van onze zeeën en oceanen en slechts 1% drijft aan de oppervlak. Dus hetgeen we zien is maar een fractie. Plastic kan in de natuur niet volledig afgebroken worden en blijft bestaan als microplastics. Microplastics, dat betekent tot maximum 5 millimeter. Het grootste deel van de plasticvervuiling bestaat uit die zeer kleine deeltjes en die vinden we nu overal. De oceaan is gewoon veranderd in een plastic soep. En die plastic soep is zelfs niet altijd zichtbaar op een schip of van op satellietfoto's. Het is zelfs perfect mogelijk schijnt om erdoor te varen en niks te merken. Wat is nu het probleem met die microplastics? Die zijn ondertussen in de voedselketen beland en vormen een bedreiging ook voor onze voedselveiligheid. Want microplastics, die worden aanzien voor voedseldeeltjes en worden dus verorberd door allerlei zeedieren. En ik moet er geen tekeningetje bij maken. Noordzeemosselen, garnalen, oesters, zeepieren, kreeften, pokken. En die hebben allemaal microplastics in hun lichaam. En ook bij verschillende soorten vissen vinden we nu microplastics. Meestal worden de vissen gekuist voordat we ze opeten. De maag en de darmen worden verwijderd. En dan komen die microplastics niet in ons bord. Maar bij garnalen, oesters en mosselen eten we heel dat dier op. Dus dat betekent dat je met 1 portie mosselen ongeveer 90 stukjes van die microplastics naar binnen krijgt. En de laatste tijd treffen we ook nog microplastics aan in zout, in drinkwater, in melk, in bier en in honing. Ten slotte, er worden ook vaak dode meeuwen gevonden op het strand en die zijn gestorven door te veel aan plastic. Ze eten plastic op, stukjes touw, en daarna zit die maag helemaal vol met plastic.
0: Strandlopers. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.

0: het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
3: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
2: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
3: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
2: Dat moest op de Oosthoever zijn?
3: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
2: Wat zal hier allemaal gebeuren?
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
2: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
3: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
2: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
3: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
2: Wanneer is de Wine Gallery open?
3: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
3: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon.
3: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: ultieme zomerhit van...
1: Mike Pieteljong.
2: Een nummer dat mij absolute summer vibe geeft is Simarik van de Turkse popzanger Tarkan. In september 98 was ik met vakantie in Turkije en was dit nummer de club dance van het hotel resort waar we verbleven. Ik vond het zo aanstekelijk dat ik het full album van de voor mij toen onbekende Tarkan in een plaatselijke shop ging kopen. En een vol jaar later, ergens in de loop van 99, brak Tarkan plots internationaal door en krijgen we dit nummer ook hier op de radio dus te horen. Het wordt in vele landen in Europa een grote zomerhit. En als ik hem op de radio hoor, ruik ik een mix van zonnecrème, lamspies op de grill en zoutwater van de Turkse Riviera. Simarik van Tarkan, of als je het echt op zijn Turks wil uitspreken, Schmurk.

0: 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: Nieuws en info.
1: Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show, U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afsluiting.

0: 0400 67 007 777.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
3: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
2: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
3: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken, dus echt wel doet. Dat is de kern.
2: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
3: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
2: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
3: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: alles oké. Okay.
1: Nieuws en info. Op zaterdag 19 september gaat de MetaRelax Ostend Night Run door. Verwacht een unieke avond vol sfeer, muziek, energie en verbondenheid in het hart van Ostende. De startzone is aan het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en 10 miles. Er is ook een kidsrun. MetaRelax Ostend Night Run steunt opnieuw twee prachtige lokale goede doelen.

0: Dus nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De toeristenboot met ook 9 andere Europese toeristen verdween gisteren voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er nog sprake van maar 1 Belg aan boord. In Bordeaux, in Frankrijk, gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens de autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. Ook vandaag staakt de Brusselse brandweer, voor de 5e dag op rij al. Amper 17% van het wachtpersoneel is aanwezig. Daardoor kunnen ze slechts 20% van de brandweeropdrachten uitvoeren en 60% van de interventies met ziekenwagens. Je hoort Walter de Rieuw.
3: Onze noodcentrale 112 draait ook maar op 50% van de capaciteit, evenals de brandweerdispatching. Momenteel kunnen we nog voldoen aan alle oproepen voor hulp, maar we vragen wel om goed na te denken, is het wel nuttig om voor dit specifiek probleem de 112 te contacteren of niet.
2: De brandweer staakt tegen het personeelstekort en het budget. Vanmiddag is er nieuw overleg met de regering. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthaven uit Water. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat, is niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en eisen duidelijkheid. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners volop bezig aan de voorlaatste etappe. Het is de koninginnenrit met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
4: We moeten erdoor als je Parijs wilt halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en dat we ons hebben klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen en zo hard mogelijk aan de finish. Dat zou het mooiste zijn.
2: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: en info.
1: Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Soms kom ik langs de zeventuin. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: Nieuwsen Info.
1: De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt de Shagadiers op. Ze brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: De hele zomer lang.
0: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
4: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Oh.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: The Real Thing van Too Unlimited uit 1994 werd geschreven door Phil Wild en Jean-Paul de Koster. Tevens ook de oprichters van Too Unlimited. Met The Real Thing bereikt Too Unlimited trouwens de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. De titel was een verwijzing naar andere Europop dance acts die toen opkwamen, zoals Teaspoon, 24/7, Magic Affair, Max en Two Brothers on the Fourth Floor. Ze waren alle geïnspireerd geraakt door het succes van het Amsterdamse duo. The Real Thing begon als demo in de studio van de Belgische producers. Daar speelden ze een thema in dat wel wat weg had van Johann Sebastian Bach. Met de demo met het Bach-orgel werd verwezen naar Toccata and Fugue in D minor. Het Bach-thema was ook terug te vinden in het intro van The Real Thing, maar hoor je vaker terug in de dance track zelf. Het werd de titelsong van hun derde studioalbum, dat in juni 1994 werd gelanceerd in Disneyland Parijs. Tegen die tijd stond The Real Thing al op nummer 1 in Nederland, plus een vijftal andere Europese landen. Het nummer werd ook in de film Flodder 3 uit 1995 gebruikt. In dat jaar viel Too Unlimited ook uit elkaar. Ray en Anita waren al langere tijd ontevreden over hun aandeel in het succes en in de opbrengsten van Too Unlimited. De producers Phil Wild en Jean-Paul de Koster weigerden dat.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
2: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Voortruck Festival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Iedereen luistert.
5: Dit is Radio Noordzee op 100.

0: ultieme zomerhit van...
1: Lieven Dugardijn.
2: Dat is Adagio for Strings van DJ Tiesto. Dat is nog een jeugdsentiment van vroeger. En als ik dit plaatje hoor en ik doe mijn ogen toe, dan zie ik alle beelden van vroeger terug dat ik nu niet meer zou doen.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Het was Prince die Nothing Compares to You van Sinéad O'Connor schreef. De klaagzang van iemand die door zijn of haar grote liefde in de steek is gelaten. Prince schreef het voor zijn neefproject The Family, maar toen viel het niemand op. Dat veranderde toen de Ierse zangeres Sinéad O'Connor er een eigen versie van opnam voor haar album I Don't Want What I Haven't Got. Nothing Compares to You werd een wereldhit, ook dankzij de pakkende video die op MTV zwaar werd geplukt. In die clip wint Sinéad en volgens haar waren dat echte tranen, omdat ze in gedachten bij haar overleden moeder was. Prince van zijn kant was niet gelukkig met de cover, ondanks het grote succes. Hij nodigde Sinéad bij hem thuis uit om erover te praten. Dat verliep niet zo vlot. Volgens Sinéad kwam het zelfs tot klappen toen Prince haar zei dat ze moest stoppen met vloeken en schandaalschoppen. Ik moest uit zijn huis vluchten, zei ze. Zijn meppen waren raker dan de mijne, aldus de zangeres.

0: Bedelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
2: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende
4: 059 70 27 27.
3: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Radio.

0: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het is nog niet duidelijk welke informatie de verdachte stagiaire bij Shape heeft gestolen. Het is een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze werd gisteren opgepakt op verdenking van spionage. Het federaal parket probeert nu te achterhalen wat ze precies heeft gestolen. Journalist Rob van Herk.
3: Ik laat me wel vertellen dat ze goed wist waar ze mee bezig was. Dat ze duidelijk op zoek was naar dossiers, naar documenten die niet voor haar ogen bedoeld waren. En initieel was het eigenlijk het plan om haar gang te laten gaan. De alarmbellen waren afgegaan. Maar op een bepaald moment begon de vrouw zo'n flagrante handelingen te stellen die dreigde de situatie volledig te laten ontsporen.
2: De vrouw riskeert tot 10 jaar gevangenisstraf. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Polen. Ze haalden het voor de Ierse Lara Gillespie en de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd vierde. Lorena Wiebes had gisteren ook al de eerste rit gewonnen en blijft aan de leiding in het klassement. En de slotrit van de Tour morgen wordt mogelijk aangepast. Dat meldt de Franse openbare omroep. De passages over Montmartre zouden geschrapt worden. De reden is een gebrek aan politieagenten. Montmartre werd vorig jaar voor het eerst opgenomen in het parcours van de slotrit. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Ja, iedereen kent ondertussen de lyrics wel van deze wereldhit van Wham, die op 3 december 1984 werd uitgebracht. Het nummer gaat over luddevede, liefdesverdriet dus, en de hoop op een nieuwe, betere liefde op het volgende kerstfeest. Last Christmas is trouwens het ultieme kerstnummer, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Naar verluid heette Last Christmas oorspronkelijk Last Easter, de vorige Pasen. Maar de platenfirma van Wham zag er toen een kerstnummer in. George Michael veranderde Pasen naar Kerstmis en een wereldhit was geboren. De videoclip werd trouwens opgenomen in een berghut in het Zwitserse skioord Saas-Fee. Na de release kreeg George Michael een klacht aan zijn been, want volgens de Amerikaanse zanger Barry Manilow leek de melodie van Last Christmas wel erg op die van zijn nummer Can't Smile Without You. George Michael van zijn kant gaf daarom alle inkomsten die het nummer het eerste jaar had opgeleverd weg aan een liefdadigheidsorganisatie. Single Last Christmas van Wham werd maar liefst 1,4

0: Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Radio.

0: Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Zomer aan de kust.
2: Dat is zee, zon, vakantie.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
0: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Een zomerse cocktail vol hits.
0: Jouw zomerraad.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.

De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de

0: burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
3: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hebben om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
3: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
3: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
2: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Jouw zomerradio.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laagwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman.

0: 6 uur. Noordzee regionieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: Bedelaarsbond van Maria Kerke presenteert de Maria Kerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Maria Kerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Maria Kerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Maria Kerkerie op 8 en 9 augustus. De Maria Kerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
4: 059 70 27 27.
3: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.

0: De ultieme zomerhit van
1: Quinten Goekind.
2: Summer Song van Ludovico Einaudi. Omdat ik eigenlijk van half mei tot half september in een rush leef, van evenement naar evenement, van groot festival naar groot festival. En in al die drukte ik al genoeg muziek en wel de bassen aan mijn oren heb. Dus ik ben eigenlijk blij als ik in de auto zit dat ik kan ontspannen en dat ik die muziek kan opleggen. Ik leg dat ook op om in slaap te vallen. Dus voor mij is dat misschien wel de ideale zomerhit.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Knappe prestatie van Remco Evenepoel in de Tour. Hij werd tweede in de voorlaatste rit, een zware bergrit. De overwinning was voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Evenepoel reed in de slotfase weg van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Hij strandde op 26 seconden van de ritwinnaar.
3: Super tevreden sowieso. Ik was echt weer in orde vandaag. Ik had echt weer een goede dag. Ik vond het heel jammer dat ik net niet de rit pak. Het lag er nog voor te grijpen, dus we zijn er nog voor gegaan. Dus het was heel leuk om met zo'n gevoel te kunnen afsluiten. En gewoon, ja, mijn laatste week was echt heel goed, dus super tevreden.
2: Het klassement ligt zo goed als zeker in zijn definitieve plooi. De eerste plaats voor Pogacar en de tweede plaats voor Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. De slotrit morgen wordt ingekort, dat laat de organisatie van de Tour weten. De rit start niet in Thoiry, zoals voorzien, maar meteen in Parijs. De minister van Binnenlandse Zaken wil veiligheidsagenten vrijmaken voor de bosbranden. De start wordt op de Champs-Élysées gegeven om 17:50. Frankrijk zet nog eens 500 militairen extra in om de bosbranden te bestrijden. Dat heeft het ministerie van Defensie aangekondigd. Tot nu toe werden al zo'n 1000 militairen daarvoor ingezet. Ze zullen onder meer mensen uit bedreigde gebieden moeten evacueren en helpen bij het beschermen van verlaten woningen. De stagiaire die verdacht wordt van spionage bij Shape ging heel gericht te werk. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze liep stage bij Shape, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Berchem. Ze werd gisteren opgepakt, journalist Rob van Herk.
4: Ik laat me wel vertellen dat ze goed wist waar ze mee bezig was. Dat ze duidelijk op zoek was naar dossiers, naar documenten die niet voor haar ogen bedoeld waren. En initieel was het eigenlijk het plan om haar gang te laten gaan. De alarmbellen waren afgegaan. Maar op een bepaald moment begon de vrouw zo'n flagrante handelingen te stellen die dreigden de situatie volledig te laten ontsporen.
2: Wereldkampioen Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Hongarije Formule 1. Hij haalde het in de kwalificaties met 12.000ste van een seconde van Lewis Hamilton. Charles Leclerc werd derde en WK-leider Kimi Antonelli vierde. Het is voor Norris pas zijn eerste pole dit seizoen. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
3: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
3: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Elke zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Radio Noordzee, 24 uur per dag zomerradio.

Dans mee tot middernacht. You wanna dance? Met Radio Noordzee.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: in het dorp. Met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.
2: Ba ba ba ba. Aha, aha.
3: Oh, dieses, die.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is daar.
3: Het vuur is een beetje in kracht afgenomen, maar is ook absoluut nog niet onder controle, hoor. Het is hier nu een klein beetje beginnen te regenen. Maar goed, dat heeft het gisteravond en vanmorgen ook gedaan. En ja, dat doet niet zo heel veel. Wij staan hier nu ook echt weer in de rook. Daar komt ook die typische hardnekkige brandgeur bij, die ook echt wel pakt op de adem. We voelen dat echt wel.
2: De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben een voorakkoord gesloten. De leden moeten het nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. In het recreatiedomein De Blaarmeers in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd die in de problemen was gekomen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Het is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is.
4: Over dit incident kan ik niets meer vertellen, maar algemeen vanuit Redvet, Vlaamse Reddingsfederatie, kunnen wij zeggen dat wij echt schrik hebben dat zulke taferelen veel meer gaan voorkomen wanneer dat er overal mag gezwommen worden. Dus wij maken ons daar enorm veel zorgen over als er geen redders in de buurt zijn die geen AED, geen zuurstof hebben, wat er dan gaat geven.
2: Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Die ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in deze Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde, Lucien van Impe in 1981. De slotrit morgen in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. De rit zelf moet Evenepoel ook liggen.
5: Het is een mooie etappe. Hè. Vandaag was ik er kort bij, dus misschien moet ik morgen maar revanche nemen. Maar we gaan wel zien wat er kan en wat er niet kan. Maar sowieso mag ik ook geen extreme risico's nemen om mijn tweede plek nog te verliezen.
2: De rit morgen is ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit gehaald. De renners starten op de Champs-Élysées. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen, minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Wana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Elke zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
2: Dans mee met Radio Noordzee.
1: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
2: Er is feest op Radio Noordzee.
1: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: Leraarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Beleef de zomer aan de kust. Radio Noordzee.

0: 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
2: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeij noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.

Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Vanaf 2 uur zijn er optredens van onder andere de cast van Like Me, Aaron Blomaert en Meteor. Er zijn daarnaast kinderactiviteiten, animatie en diverse foodstandjes. Een volwassene betaalt €45, kinderen €25 en er zijn ook familietickets voor 4 personen voor €140.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Haven Oostende hervormt de Raad van Bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe Raad van Bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is daar.
3: Het vuur is een beetje in kracht afgenomen, maar is ook absoluut nog niet onder controle, hoor. Het is hier nu een klein beetje beginnen te regenen. Maar goed, dat heeft het gisteravond en vanmorgen ook gedaan. En ja, dat doet niet zo heel veel. Wij staan hier nu ook echt weer in de rook. Daar komt ook die typische hardnekkige brandgeur bij, die ook echt wel pakt op de adem. We voelen dat echt wel.
2: De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben een voorakkoord gesloten. De leden moeten het nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. In het recreatiedomein de Blaarmeerse in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd die in de problemen was gekomen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is.
4: Over dit incident kan ik niet meer vertellen, maar algemeen vanuit de RedVet, Vlaamse Reddingsfederatie, kunnen wij zeggen dat wij echt schrik hebben dat zulke taferelen veel meer gaan voorkomen wanneer dat er overal mag gezwommen worden. Dus wij maken ons daar enorm veel zorgen over als er geen redders in de buurt zijn die geen AED, geen zuurstof hebben, wat te dan gaan geven.
2: Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Die ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in deze Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde, Lucien van Impe in 1981. De slotrit morgen in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. De rit zelf moet Evenepoel ook liggen.
5: Het is een mooie etappe. Hè. Vandaag was ik er kort bij, dus misschien moet ik morgen maar revanche nemen. Maar we gaan wel zien wat er kan en wat er niet kan. Maar sowieso mag ik ook geen extreme risico's nemen om mijn tweede plek nog te verliezen.
2: De rit morgen is ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit gehaald. De renners starten op de Champs-Élysées. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen, minimaal rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maximaal tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
3: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
2: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
3: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
2: Dat moest op de Oosthoever zijn?
3: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
2: Wat zal hier allemaal gebeuren?
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
2: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
3: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
2: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
3: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
2: Wanneer is de Wine Gallery open?
3: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

Bezoek eens de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie